En zo werd Napoleon verslagen in die Schlacht van Waterloo van Johan Wilhelm Wilms. En u hoorde de organist Jan Jongepier. Wilms componeerde ook het nieuwe volkslied Wien Neerlands Bloed in 1814. Johan Albert van Eiken schreef hierover een aantal variaties. U hoort de organist Bram Beekman op het orgel van de Grote Kerk van Naarden. Dit orgel werd gebouwd in 1862 door Christian Gottlieb Friedrich Witte.

Bram Beekman speelde op het orgel van de Grote Kerk van Naarden de variaties op Wien Neerlands Bloed, opus 7, van Johan Albert van Eiken. De orgelbouwers De Witte bouwden ook kleinere orgels, zoals dat van de hervormde kerk van Bunschoten. En daarop speelt Bram Beekman vier werken. We beginnen met Wer nur den lieben Gott lässt walten van Johannes Gijsbertus Bastiaans en daarna van Samuel de Lange junior twee stukken Giacone en Carillon.

En dat was van Samuel de Lange junior, Karel Jon. De organist Bram Beekman gaat verder met een werk van Christian Frederik Hendricks junior. Een variatie op Psalm 107.

Bart van Oort was solist in Schubert's pianosonate in E groot, Deutsch 459. En dit was het laatste werk alweer voor vandaag. Dank voor het luisteren. Robert-Jan de Neve stelde dit programma voor de concertzender samen.

Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Ik ben Thijs Bonger. En als ik alleen in de auto zit, dan luister ik eigenlijk altijd naar de radio. En laatst viel ik middenin het volgende stuk.

Nou, dit stuk had ik nog nooit gehoord, maar de muziek intrigeerde me. Een Duitse dans in driekwartsmaat, beetje dreigend, met voorslagen die trommels proberen te imiteren en met een verfijnd soort contrapunt, waarbij de instrumenten razendsnel thema's van elkaar overnemen. De sfeer doet me denken aan vroege Beethoven, maar de uitwerking van de ideeën is zeer Mozartiaans. Wel een beetje grimmige Mozart. En het optimistische middendeeltje, het trio, heeft weer wat van Haydn. Ja, wat kan dit zijn? Heel irritant. Het werd niet afgekondigd, want het reclameblok is natuurlijk veel belangrijker. Thuis heb ik even de speellijst opgezocht. En ja, daar stond het. Het ging om een minuet uit het derde strijkkwartet van Hummel, geschreven rond 1804. Gespeeld door het Delmay Quartet en mooi opgenomen door het Engelse kwaliteitslabel Hyperion. Hoe zou de rest van dat kwartet klinken? Ik bestelde de cd en intussen begon ik wat op te zoeken over Hummel. En hoe meer ik over hem lees, hoe vreemder ik het vind dat er zo weinig muziek van hem wordt uitgevoerd. Tijdens een flink deel van zijn leven was hij de allerberoemdste componist van Europa. En die reputatie had hij niet alleen bij het grote publiek, maar ook bij veel beroemde collega's. Het kan toch niet zo zijn dat Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Liszt, Mendelssohn, Spohr, Schumann en zelfs de superkritische Chopin hoog over hem opgaven en dat wij hem niet meer de moeite waard vinden? Nou, daarom ben ik maar eens gaan luisteren. Ik geef toe, je moet goed zoeken tussen wat er is vastgelegd, en dat is lang niet alles, van zijn ruwweg 400 werken. Maar er is tijdens mijn zoektocht wel degelijk het een en ander boven water gekomen dat zeer de moeite waard is. En daar wil ik u in een aantal uitzendingen van laten meegenieten. Als titel van die uitzendingen had ik gedacht aan Herkansing voor Hummel. Ik ben trouwens nog lang niet uitgeluisterd. Voordat ik iets over zijn leven uit de doeken ga doen, wil ik eerst nog even een lekker pianostuk van hem laten horen. Hij schreef het in 1824, 20 jaar na dat strijkkwartet. En het herinnert ons aan twee dingen. Dat het mode was om volksmuziek te gebruiken, in dit geval Hongaarse. En ook belangrijk dat Hummel in zijn tijd een van de grootste pianovirtuozen was. Rondo Allungherese, opus 107, nummer 6, door Howard Shelley.

Howard Shelley met het Rondo Allungherese, opus 107, nummer 6 van Hummel. Nou, ik hoop dat deze twee stukken van Hummel u voldoende nieuwsgierig hebben gemaakt om mee te reizen tijdens mijn tocht door zijn leven en zijn oeuvre. Goed, daar gaan we dan. Johann Nepomuk Hummel wordt geboren in 1778 in Pressburg, destijds behorend tot het Oostenrijkse Keizerrijk, maar tegenwoordig heet die stad Bratislava. Zijn vader is violist en leider van het theaterorkest. Hummel is een echt wonderkind. Op zijn derde begint zijn vader hem les te geven, viool en piano. 4 jaar oud kan hij al noten lezen en een jaar later speelt hij al voortreffelijk viool en piano. En hij kan ook nog eens goed en zuiver zingen. Omdat vader Hummel zijn baan kwijtraakt, verhuist het gezin naar Wenen als het zoontje Johann Nepomuk 7 is. Heel belangrijk is dat vader een baan krijgt in het theater van Schikaneder, want dat is de librettist van Mozarts opera Die Zauberflöte. Via hem lukt het vader Hummel om zijn zoontje Johann een keer te laten voorspelen voor Mozart. Mozart houdt helemaal niet zo van lesgeven, maar als hij Hummel hoort, is hij zwaar onder de indruk. Waarschijnlijk denkt hij ook terug aan zijn eigen jeugd en dan vooral aan de eenzaamheid van zo'n wonderkind. En hij biedt spontaan aan om Hummel in huis te nemen en hem gratis les te geven. Daarom woont Hummel vanaf zijn 8e 2 jaar bij de familie Mozart. Hij krijgt nogal chaotisch les van zijn idool. Mozart brengt hem niet alleen de fijne kneepjes van het pianospel bij, hij maakt hem ook wegwijs als componist en improvisator. Op den duur gebruikt hij hem ook als huispianist die zijn nieuwe stukken voorspeelt. En Hummel ervaart ook dagelijks wat er praktisch gezien allemaal komt kijken voor een muzikus als zelfstandig ondernemer. Een volkomen nieuw fenomeen in die tijd. Normaal ben je als muzikus in dienst van het hof of de adel. Als een spons zuigt Hummel alles in zich op. Mozart beleeft op dat moment het hoogtepunt van zijn carrière en allerlei beroemdheden lopen bij hem de deur plat. Ik noem er 2. De grote dichter en librettist Lorenzo da Ponte, met wie Mozart zijn 3 bekendste opera's schrijft. En dan bedoel ik Don Giovanni, Le Nozze di Figaro en Così fan tutte. Mozart is ook goed bevriend met Haydn, die regelmatig strijkkwartet met hem komt spelen. Leraar Mozart en leerling Hummel kunnen erg goed met elkaar opschieten. Ze worden regelmatig samen op straat gesignaleerd en soms neemt Mozart hem mee als hij gaat biljarten. Mozarts vrouw, Constanze, is erg lief voor Hummel en ze behandelt hem als een zoon. Hummel heeft altijd tegen Constanze gezegd dat hij, als hij later succes heeft, haar ruimschoots zou terugbetalen voor alle zorg, het levensonderhoud en de lessen die hij gratis kreeg. Hij heeft zich nooit aan die belofte gehouden, ook al verdiende hij later geld als water. 9 jaar oud mag Hummel voor het eerst soleren op een openbaar concert, geleid door Mozart. We weten helaas niet wat hij dan speelt. Ongetwijfeld een kersvers pianoconcert van Mozart. En dat zou best wel eens KV 503 kunnen zijn. In het manuscript daarvan ontbreken delen van de pianopartij en ook de cadensen. Dat zien we wel vaker bij Mozart. Hij zat nou eenmaal constant in tijdnood. Er moest dan geïmproviseerd worden en volgens tijdgenoten was Hummel daar al heel jong een meester in. Er bestond natuurlijk geen betere leraar om hem die kunst bij te brengen dan Mozart. Later heeft Hummel een arrangement gemaakt van dat pianoconcert. En we horen het, gaan er nu naar luisteren. Het is voor piano, fluit, viool en cello. En wij horen daaruit het langzame deel.

Langzaam deel uit Mozarts pianoconcert KV 503 in een kamermuziekbewerking van Hummel. In 1788, als Hummel 10 is, zegt Mozart tegen hem dat zijn opleiding nou wel afgerond is en dat hij muzikaal gesproken op eigen benen kan staan. Bovendien raakt Mozarts carrière een beetje in het slop. Dat houdt in dat hij sowieso moet stoppen met de gratis lessen aan Hummel. Mozart raadt Hummels vader aan om, net als hij zelf in zijn jeugd, met zijn zoon op tournee te gaan in Europa. Dat gebeurt en 5 jaar lang zwerven vader en zoon Hummel het continent af. Eerst Praag en Brno, dan kriskras door Duitsland. In Weissenstein in Beieren wordt Hummel ernstig ziek. Het gaat om de pokken. Hij geneest er wel van, maar zijn gezicht is blijvend gehavend. Het lijkt wel een maanlandschap. Na Denemarken steken vader en zoon over naar Engeland. Daar geven ze allebei muziekles om rond te kunnen komen. Dat Hummel pas 12 is, vormt kennelijk geen belemmering. Verder weten we dat Hummel zelf ook nog les krijgt. En van niemand minder dan de beroemde pianist Clementi. Erg belangrijk voor hem is dat Haydn op dat moment furore maakt in Engeland. Hij kent hem dus al een klein beetje van toen hij nog bij Mozart woonde. Op een bepaald moment heeft Haydn dringend behoefte aan een vervanger voor een zieke pianist en hij schakelt Hummel in. Hij speelt bij die gelegenheid zo goed dat Haydn hem na afloop op het podium een zoen op zijn voorhoofd geeft en hem voorstelt aan het enthousiaste publiek. Hummel houdt zich in die periode al uitgebreid bezig met componeren. We gaan zo meteen luisteren naar een deel uit een pianoconcert van hem dat hij hoogstwaarschijnlijk schreef op zijn 12e. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, is er toch nog een pianoconcert van Mozart dat ik niet ken? Howard Shelley soleert en dirigeert ook de London Mozart Players.

eerste deel uit een pianoconcert in A groot, door Hummel gecomponeerd op zijn 12e. Dat succesvolle optreden van Hummel zorgt natuurlijk voor meer optredens. Onder andere aan het hof van koning George III. En op een van die Londense recitals mag hij ook een eigen werk spelen. Waarschijnlijk ging het om zijn sonate opus 2 nummer 3 in C groot. We draaien daaruit het openingsdeel, gespeeld door Ian Hobson. 14 was Hummel toen hij dit schreef, onvoorstelbaar.

Tot besluit was dat het laatste deel uit het duo concertant opus 73 van Jan Ladislav Dušek. U hoorde de harpiste Masumi Nakazawa op de Naderman enkelpedaalharp uit 1815. En ook deze keer was van de partijpianist Richard Egger en hij speelde op de Broadwood fortepiano uit 1804. Tot zover dus dit derde deel in de serie Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. Een serie die voor de concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht.

onbekend maakt onbemind. U hoorde de zoon van Brahms, tevens kleinzoon van Bach. We hebben het over Max Reger. Te laat geboren om modern te zijn en in 1916 te vroeg overleden om van zijn succes te genieten. En nu eigenlijk nog steeds vergeten. Dat dit onterecht is, bewijst de aria die u zojuist hoorde, gespeeld door Pieter Wispelwey en Paolo Giacometti. Een aria van Reger gebaseerd op een air van Bach. Regers stijl van componeren is tegelijkertijd conservatief en vooruitstrevend. Hij grijpt terug op de traditionele vormen van de 18e eeuw, maar zijn avontuurlijke gebruik van harmonie blikt vooruit verder de 20e eeuw in. Wie Reger tot op heden onbekend was, moet eigenlijk beginnen met de pianostukken Aus meinem Tagebuch. Deze korte stukken zijn de sleutel tot Reger. Alles gebeurt hier, emotionele diepgang, pathos en het soms bijna bozaardige gevoel voor humor. Matthias Becker speelt nu deel 1 van Aus meinem Tagebuch.

hoorde Matthias Becker met het eerste deel van Aus meinem Tagebuch van Max Reger. Reger was de altijd werkende componist. Zijn biografie heeft niet voor niets de titel Werken in plaats van Leven. Zijn dood op 43-jarige leeftijd was tragisch, maar niet onverwacht. Gulzig was hij in alles. Zijn ijver combineerde hij met een grote eetlust, flink roken en stevig drinken. In 1916 werd Reger in zijn hotelkamer getroffen door een hartstilstand. Toen hij daar de volgende morgen, rustig liggend op bed en nog met de krant in zijn handen, werd gevonden, lag op de tafel de partituur van het eerste van zijn 8 geistliche gezangen, met de titel Der Mensch lebt und besteht nur eine kurze Zeit. U kunt gaan luisteren naar de 5 aquarellen van Reger, uitgevoerd door Anna Tsibuleva.

Tot slot van deze uitzending klonken de 5 aquarellen van Max Reger, gespeeld door Anna Tsibuleva. Dit was Meesterpianisten. Informatie over de muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website concertzender.nl. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Vandaag in dit programma wil ik u graag liederen laten horen van Korngold. Van de Oostenrijker Erich Wolfgang Korngold, om precies te zijn. In 1897, dus nog net in de 19e eeuw, in Wenen geboren. Vader was de gevreesde Joodse advocaat Julius Korngold. Gevreesd om zijn pittige muziekrecensies in de krant Die Neue Freie Presse. Zijn recensies waren al net zo pittig als die van zijn voorganger Hans Lieck. Vader Julius gaf zijn zoon ook nog eens de naam Wolfgang als eerbetoon aan een ander wonderkind uit Oostenrijk. Het kwam natuurlijk niet door die naam, maar het jongetje Erich Wolfgang Korngold was behoorlijk talentvol. Op zijn 9e was er al een pianoconcert. Toen Gustav Mahler het hoorde, was hij laaiend enthousiast. Een genie, noemde hij het ventje. En de grote Richard Strauss was een paar jaar later ook al zo enthousiast over andere pianowerken. In 1905 schreef hij zijn eerste lied, 7 jaar jong dus. En samen met een liedje dat hij 2 jaar later schreef, geven deze kinderwerken het grote talent weer van Korngold. Luistert u eens naar Die Knabe und das Veilchen en naar Kleiner Wunsch. Hij schreef de tekst ook zelf. Bariton Konrad Jarno en pianiste Renild Mees.

die Knabe und das Veilchen, ein kleiner Wunsch. Bariton Konrad Jarnot und Pianist Randall Mays. Korngold ist mal 60 Jahre geworden. Geboren in Brno in Tsjechië en overleden in Hollywood. Eerst bejubeld als het nieuwe Weense wonderkind en later afgedaan als niet modern genoeg en niet vernieuwend. Hij bleef later romantisch componeren en hield vast aan tonaliteit en chromatiek. Maar eerst die jubeljaren in Oostenrijk. Flink gestuurd door zijn vader, een situatie die een beetje lijkt op die andere Wolfgang met vader Leopold, ging Korngold op zijn 9e aan het Weense conservatorium bij Robert Fuchs muziek studeren. Zemlinski was ook een leraar van hem. In 1910, dus 13 jaar oud, begon hij aan een liederencyclus. Hij koos voor gedichten van Joseph von Eichendorff. Schubert, Schumann, Mahler en Strauss, om er maar een paar te noemen, lieten zich ook inspireren door zijn gedichten. Hij schreef er 16 en 3 daarvan bundelde hij in zijn opus 9, 6 einfache Lieder. Schneeklukchen, Nachtwanderer en Das Ständchen. En die worden nu gezongen door bariton Boye Schouhoes en Helmut Deutsch is de pianist.

Ik hoop dat u zich ervan bewust bent dat dit composities zijn van een 13 jaar oude jongen. Sneeuwklukje, Nachtwandelen en Das Ständchen. En die werden gezongen door bariton Boyes Kouhoes samen met Helmut Deutsch aan de piano. Dat waren liederen met teksten van Von Eichendorff. Dan uit datzelfde opusnummer nu de volgende drie liederen, opus 9 dus. En die worden gezongen door bariton Konrad Jarnot en Redild Mees aan de piano. Teksten van Honold, Kipper en Treptisch.

Liebesbriefchen, das Heldengrab am Puth en Sommer. Opus 9. Liederen van de 13-jarige Erich Korngold. Hij overleed in 1957 en tijdens zijn hele componistencarrière schreef hij liederen. Sonnet für Wien, opus 41, is zijn laatste lied, gecomponeerd in 1950. Ik zal het u straks laten horen. Jubeljaren noemde ik net zijn jeugdjaren. Maar er was wel kritiek. Als iemand zo succesvol is, zo jong, dan kan er sprake zijn van afgunst. Zijn vader had veel invloed en zorgde dat de muziek ook kon worden uitgevoerd. In 1912 voerde Mengelberg en het Concertgebouworkest al een werk van hem uit. In 1918 schrijft Willem Pijper erg onvriendelijk. Korngolds vioolsonate is een zo hinderlijk product van geestelijke impotentie, compositorisch-technische onhandigheid en motivische diefstal dat ik weiger er verder iets van te zeggen. Die liederen uit die tijd, Eerste Wereldoorlog, kreeg alleen maar lof. Stonden pal naast liederen van Mahler en van Strauss. In zijn opus 14 verwerkt hij enigszins zijn oorlogstrauma's. Hij was in het leger, een onderdeel van die grote oorlog, verloor een lievelingsoom en verschillende goede vrienden en zag Wenen in puin liggen. In 1920 kwamen zijn 4 Abschiedslieder uit. Hij was 23 jaar oud. Luistert u nogmaals naar Konrad Jarnot en Renéld Mees in Sterbelied. Dies eine kann mein Sehnen nimmer fassen. Mond, so gehst du wieder auf. En Versuchung.

Opus 14, Sterbelied, dies eine kann man sehnen nimmer fassen, Mond, so gehst du wieder, in Versuchung. Lieder von Erich Korngold, gesungen durch Konrad Czarnow und René Mees an der Piano. Wilt u de teksten, de titels van de liederen nog eens nalezen? Kijkt u dan op onze site concertzender.nl en daar ziet u de speellijst. In het jaar van deze liederen ging ook zijn opera in première in twee theaters tegelijk. In Hamburg en in Keulen. Vader schreef het libretto, Die Tote Stad, opus 12. Het werd een wereldsucces. Het meest bekende lied hieruit is zonder twijfel Marietta's lied. Luistert u naar sopraan Adriane Pichonka en pianist Renild Mees.

Under the Greenwood Tree en daarvoor Music in the Night. Gezongen door sopraan Courtney Budd samen met pianist Dalton Baldwin. Muziek dus uit de Hollywood-tijd. Na de oorlog had Korngold goede hoop dat hij zich in Oostenrijk weer als belangrijk componist kon vestigen. Maar de lokale pers sloeg die nogal hardhandig de bodem in. Men zag niets meer in de componist van filmmuziek, die er bovendien nog een ouderwetse componeerstijl op nahield. De Weense première van Die Katrien werd een regelrechte flop, die evident laat-romantische stijl tot op het bot neergesabeld in de pers. Er vloeide nog wel het nodig uit zijn pen, zoals het derde strijkkwartet, het vioolconcert. Jascha Heifetz was er in de jaren de belangrijkste pleitbezorger van en het is nu een van de meest uitgevoerde vioolconcerten. En de symfonie in Vieschoot. Maar het gebrek aan resonans maakte van Korngold tenslotte toch een verbitterd mens. Zo stierf hij ook in 1957 in zijn geliefde Hollywood. Maar ook de muzikale tijdgeest blijft in verandering. En we mogen nu spreken van een revival van Korngold's werk. Ik wil dit programma afsluiten met het laatste lied dat hij schreef als opus 41. Een eerbetoon aan de stad van zijn jeugd. In puin geschoten in de oorlog. De stad waar hij gehoopt had terug te keren. Sonnet für Wien. Gezongen door bariton Konrad Jarno samen met pianiste Renild Mees.

Sonett für Wien. Konrad Czarnow en Renéald Meijs. In dit programma liederen van Erich Korngold. Tot de volgende keer.

Luisteraars, welkom bij Radio Romantica, vanavond gevuld met kamermuziek. We beginnen met een groot werk in een bijzondere bezetting, het Nonet van Josef Rheinberger. Dat is geschreven voor 9 solisten, 5 blazers, te weten fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn, zitten naast 4 strijkers, viool, altviool, cello en contrabas. Dit kleine orkest biedt de componist eindeloos veel mogelijkheden en hij laat horen dat hij daar wel raad mee weet. Luister u dus naar dit Nonet van Rheinberger in de uitvoering van het ensemble Wien Berlin. 4 delen, Allegro, Menuet, Andante Trio, Adagio Molto en Finale Allegro.

En zo klonk het nonet van Josef Rheinberger uit 1884. Het werd gespeeld door het ensemble Wien Berlin, bestaande uit solisten van de Wiener en de Berliner Philharmoniker. Dit legendarische ensemble bestond in 1993 uit Wolfgang Schulz fluit, Hans-Jörg Schellenberger hobo, Karl Leister klarinet, Günter Högner horen, Milan Turkovic fagot, Rainer Kurzmal viool, Wolfgang Christ altviool, Georg Faust cello en Alois Posch contrabas. In Radio Romantica kunt u nu luisteren naar de vioolsonate van Antonin Dvořák. Dit stuk ontstond in 1880, in hetzelfde jaar waarin Dvořák aan zijn vioolconcert werkte. De kamermuzikale pendant is echter wars van violistische virtuositeit en effectbejag. In de sonate bepalen innigheid en intimiteit van de muzikale taal de sfeer en de expressie. Violiste Antje Wijdhaas en pianiste Silke Avenhaus spelen voor u de sonate in F, opus 57 van Antonin Dvořák. Drie delen: Allegro ma non troppo, poco sostenuto en Allegro molto.

0: Tot besluit van deze aflevering van Radio Romantica luisterde u naar de Burlesca van Joseph Souk, gespeeld door Antje Wijdhaas viool en Silke Avenhaus piano. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. En u luistert, zoals gezegd, naar de Concertzender, waarin u alle programma's kunt terugkijken en teruglezen op onze site. En dat is concertzender.nl.
1: Zender en maandelijks een componist van de maand. Die wordt uitvoerig belicht in het avondprogramma van Agnes van der Horst. Maar wij besteden ook op andere momenten aandacht aan deze componist van de maand. En deze maand is dat Tommaso Albinoni. U kunt gaan luisteren naar zijn blokfluitconcerten opus 7 en 9. En die zullen worden gespeeld door Michela Petri Blokfluit en I Solisti Veneti onder leiding van Claudio Simone.

U heeft geluisterd naar het blokfluitconcerto opus 7 en 9 van Tommaso Albinoni, componist van de maand bij de Concertzender. En deze werken werden uitgevoerd door Mica La Petri, blokfluit, en I Solisti Veneti onder leiding van Claudio Simone. Muziek uitgebracht bij het label RCA.

Dit is de Concertzender en we beginnen nu met een nieuwe serie, de Zweedse Symfonie. Hierin hoort u Zweedse symfonische muziek vanaf 1781 tot en met 1945. En we beginnen met de Zweedse Mozart, namelijk Jozef Martin Kraus. Aan het hof van de Zweedse koning Gustav III in de tweede helft van de 18e eeuw stond de opera centraal. Deze prachtlievende vorst werd door de adel vermoord tijdens een gemaskerd bal. Verdi gebruikte dat verhaal later voor zijn opera Un ballo in maschera. Deze Gustav III haalde de Duitse componist Jozef Martin Kraus naar Zweden in 1778. En hij stuurde de componist naar Europa voor een muzikale studiereis. Een mooie weerslag daarvan zijn de symfonieën van Kraus die hij tijdens deze reis schreef. We beginnen met de symfonie in C, grote terts. Deze symfonie is nog in Stockholm geschreven in 1781. Hij heeft het nummer VB139 en dat is een catalogusnummer. Die catalogus is gemaakt door meneer Van Boer, VB. Dus de symfonie in C, grote terts, VB139. Voor u speelt het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist.

Het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist speelde de symfonie in C grote terts van Joseph Martin Kraus. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met de symfonie in C kleine terts. Ook van Joseph Martin Kraus. De symfonie schreef de componist in Wenen. Ik zei u net al dat Gustav III deze componist in Europa stuurde om inspiratie op te doen. En deze symfonie, de volgende symfonie, componeerde hij in Wenen in 1783. Hij is opgedragen aan Joseph Haydn. En in dit werk komt heel duidelijk naar voren wat de invloed van Gluck op de componist was. Symfonie in C kleine terts.

Dat was de symfonie in C kleine terts met het catalogusnummer 142, VB 142, van Joseph Martin Kraus. Peter Sundqvist dirigeerde het Zweeds Kamerorkest. Dan gaan we nu verder met de symfonie in S groot, ook van Kraus. Dit werk schreef de componist in Rome in 1783. Ook dit keer luisteren we naar het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist.

bezig en maakt het geheel nog eens extra luguber. En aan het slot vervliegt ieder sprankje hoop door middel van drie hamerende superlage D's. Chopin laat er geen twijfel over bestaan, het is afgelopen.

Dat was pianist Miloš Gauka met de laatste vier preludes uit Chopin's reeks opus 28. Ik zei het al aan het begin van de uitzending, deze mooie cd is niet overal te koop, omdat die in privébeheer is vervaardigd. Maar als u hem wilt bestellen, dan kan dat bij de Vrije Boekhandel in Breda. Hun webadres is www.devrijeboekhandel.nl. www.devrijeboekhandel.nl. We hebben nog tijd voor een toegift, misschien wel voor twee. Een heerlijke, opwindend, virtuose, maar wel weer superkorte Chopin-prelude in Aschoot. Marta Argerich legde hem op zo'n manier vast dat het je letterlijk de adem beneemt. Ze deed dat in 1977, toen ze nog voor solo-cd's de studio inging. En zo kunnen we aan het eind van deze uitzending zeggen dat we het hele hoofdstuk Chopin en de prelude hebben afgewerkt. Ik kondig meteen even af. Deze uitzending werd voor de Concertzender samengesteld door mij en ik heet Thijs Bonger. Techniek Ronald Visser.

0: Goedemorgen, welkom bij de Concertzender. Gelukkig nieuwjaar, kan ik nog zeggen. In het vorige decennium klonk er om deze tijd altijd de gewone programmering van de Concertzender. Maar in 2020 is een bijzonder jaar, het Beethovenjaar. Dit jaar is het precies 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven werd geboren. In heel klassiek minnend Nederland wordt dat gevierd. Wij gaan dat dus ook doen. Leven Beethoven heet dit programma. Het doel, dit jaar draaien we alle werken van Beethoven. Vanaf volgende week elke dag, elke werkdag een uurtje tussen 10 en 11. Dan lukt dat precies. Dat wil zeggen dat we aan het eind van het jaar dus alle muziek van Beethoven gedraaid hebben. Waar ik zelf ook heel erg naar uitkijk, want ik ken lang niet alles. En lukt live luisteren niet altijd, dan is dat natuurlijk geen probleem. Want alles is online als podcast terug te luisteren op www.concertzender.nl. En omdat ik en mijn collega-presentatoren onmogelijk alles kunnen kennen, nodigen we elke maandag een specialist uit die de muziek van de week komt duiden. En nu in de voorafgaande week hoor je drie inleidende programma's om Beethoven even goed te leren kennen. En vandaag zit tegenover mij Bart van Oort. Bart, fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We gaan het spits afbijten.

0: Het derde deel uit de pianosonate nummer 5, de finale, is dat prestissimo door Bart van Oort zelf gespeeld.
1: Ja, dat is, ik dacht nog, dat is een poos geleden.
0: Is dat zo?
1: Nou, hij komt binnenkort weer. Ik ga binnenkort naar New York om in een pianomarathon mee te doen. En dan komt deze ook weer op het programma.
0: En waarom?
1: Ja, dat hebben ze gevraagd.
0: Ah, ja.
1: Bij zo'n marathon is het altijd ingewikkeld hoor. Want dan doen er een heleboel mensen mee en die moeten allemaal hun favoriete stukken spelen. En van de 32, of in dit geval 35 sonates, zijn er waarschijnlijk een stuk of 15 die iedereen wel wil doen. En dus dan wordt er gewoon gekozen.
0: Ja. Bart van Oort, je won in 1986 het Mozart Forte Piano Concours in Brugge. Je werd in 1993 Doctor of Music Arts in Historical Performance Practice aan de Cornell University in Amerika. Speelt veel op festivals, lezingen, masterclasses, concerten over de hele wereld. Geef les aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. Ik lees even gewoon je hele biografie voor, ongeveer. En je bent dan vooral gespecialiseerd in de fortepiano en dus die historische uitvoeringspraktijk. We kunnen je ook wel kennen van je ensemble, de Van Swieten Society, waar je altijd achter de toetsen zit, zullen we maar zeggen. Dat kan van alles zijn, hè?
1: Jawel, wij treden op met muziek tussen 1750 pak een beet en 1880.
0: Klavercimbels voor de piano.
1: Nee, klavercimbels, daar zul je mij niet mee aantreffen. Ik vind het prachtig, maar dat is niet mijn vak. Het verandert heel sterk het beeld, hoor. De studenten die wij nu krijgen in Den Haag zijn bijna altijd ook klavecinist of gaan dat erbij doen. Dus het vak van historische toetsen, dat wordt veel breder. Ik ben zo'n beetje nog de laatste generatie, denk ik, van fortepianisten die het daar helemaal op kunnen focussen.
0: Ja, ja. Van waar die verandering?
1: Nou, omdat het speelveld zo enorm verandert. Laat ik het zo zeggen. De toetsenisten vinden zichzelf niet meer specialisten in één instrument. In Den Haag en Amsterdam, oude muziekafdeling, doen wij wat ze in Moskou bijvoorbeeld al 20 jaar doen. Alle toetsenspelers, dat is zowel de moderne pianisten als de organisten, de klavecinisten, doen ook historische instrumenten erbij. Dus onze oude muziekafdeling in Den Haag biedt nu het vak aan van historische klavier. En dan kun je alle drie die vakken binnen je opleiding kun je doen. Dus orgel, klavecimbal, fortepiano en klavichord zelfs. En de moderne pianoafdeling die begint zich daar nu ook in te roeren. En wij gaan ook steeds meer werken met de moderne pianisten.
0: Zelfs, ja. Oh, interessant. Nou, daar komen we op terug. Want dat zal wel een grote crosslink zijn tussen elkaar.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat we net gehoord hebben, hè, dat was op fortepiano.
1: Ja.
0: Beethoven zou het instrument gekend kunnen hebben?
1: Ja, deze nou specifiek niet. Want dit is een kopie van het piano uit Beethovens tijd. 1795, door Chris Manen gebouwd in België. Mijn favoriete bouwer. Er zijn een aantal hele goede bouwers in Europa. Waar hij is er een van. Maar ik speel al mijn hele carrière op zijn instrumenten. En wat hij heeft gedaan, zoals bijna alle bouwers in de wereld. Hij kopieert de Walter. De originele Walter uit 1795, die staat in het Landesmuseum in Nuremberg. Daar zijn goede tekeningen van en die tekeningen gebruiken ze, al die bouwers. En die is uit 1795, precies de tijd van deze sonate. De fortepiano is een sprekend instrument. Het articuleert beter, de toon is niet eindeloos lang zoals bij de Steinway. De toon is natuurlijk ook niet zo rijk, maar de fortepiano heeft wel eindeloos veel kleuren. Dus karakteriseren is heel erg belangrijk. De muzikale zin, zoals Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert ook nog, Brahms, Schumann nog schreven. Die muzikale zin bestaat uit muzikale woorden. En net zo goed als ik nu articuleer, moet ik dat op die piano ook kunnen. Terwijl in de moderne optiek, maak ik het even heel zwart-wit, is het belang van de doorgaande melodie, de horizontale doorgaande ononderbroken melodie, is het allergrootst. Je hoort het vooral nog heel sterk bij zingen en bij vioolspelen. Dat articuleren gebeurt natuurlijk wel, maar is ondergeschikt aan het dragen van de toon. Zingen is klinkerzingen geworden in plaats van medeklinkerzingen. Zoals dat in de 18e, begin 19e eeuw nog wel zo was. Ja. Pianospelen is een soort de zinnen zo mooi mogelijk aan elkaar plakken. In plaats van de zinnen zo mooi mogelijk scheiden. En zelfs daarbinnen de woorden zo mooi mogelijk scheiden. Een eigen karakter, een eigen vorm geven. Er komt heel veel innerlijk rubato bij. Terwijl juist ook in het moderne spelen het ritme bijna gelijk wordt aan het metrum.
0: Zullen we daar eens naar luisteren? Want we hebben hetzelfde, niet hetzelfde stukje, maar wel uit dezelfde pianosonate. Ook op de moderne vleugel. Misschien kunnen we dat wel horen. Dit is Alfred Brendel.

0: Het eerste deel, het presto uit het pianosonate, uit de pianosonate opus 10, nummer 3. Gespeeld door Alfred Brendel. Niet helemaal dezelfde als wat we hiervoor hoorden, dat zei ik wel, maar dat klopte niet. Bart.
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Wat is nou beter?
1: We doen niet aan beter, we doen aan anders. Mm-hmm. Wat Brendel hier doet, kijk, ik had erbij moeten zeggen dat alle groten der aarde, en daar hoort hij natuurlijk bij, staan boven elke verdenking verheven. Hij is niet voor niets zo groot. Hij doet precies wat wij willen. Alleen, hij doet wel iets anders. Dit zou hij op een fortepiano niet kunnen. Dan zou hij het moeten aanpassen. En wat hij hier doet, als we het al kunnen met z'n allen, dan kan dat niet op een fortepiano. Dat instrument zou daar niet goed op reageren.
0: Wat kan er niet?
1: Dat heeft met de, wat ik straks al zei, de expansiviteit van de muzikale zin te maken. Met het balans tussen de linker en de rechterhand. Die moet heel anders op een fortepiano. Het pedaalgebruik is per definitie anders. De moderne piano leeft van pedaal. De toon zelf is lang en rijk en heeft de neiging om, als je, omdat hij zo lang is, als je de toets loslaat en dus de demper valt terug op de snaren, dan wordt die toon afgeknepen. Dan is die ineens weg. Dat is een muzikale guillotine eigenlijk. En daarom gebruiken we op de moderne piano veel pedaal om dat effect te verzachten.
0: Ja. Je zei net ook dat er in een fortepiano zitten meer kleuren.
1: Mm-hmm. Meer karakters, moet meer ik karakters. Eigenlijk zeggen. Ja. De moderne piano kan veel luider.
0: Wat Beethoven waarschijnlijk wel prettig had gevonden. Had hij hem nog gehoord?
1: Dat zou zomaar kunnen. Een van de redenen dat de piano is gaan groeien is wel degelijk wat Beethoven vroeg van zijn pianobouwers. Ja. We weten dat hij 14 verschillende piano's had in zijn carrière. Waarschijnlijk zijn het er meer geweest, maar 14 kunnen we documenteren. En bijna altijd was de volgende piano die hij kreeg ofwel een gift van een bouwer. Gift door Beethoven ook wel actief afgedwongen. Want daar was hij erg goed in. Ofwel een instrument wat hij kocht om meer geluid te kunnen horen. Ja.
0: Maar grote kans dat alle 14 die fortepiano's een ander karakter hadden.
1: Ja,
0: misschien
1: dat is
0: meer verschil dan nu bij vleugels.
1: Ja, dat is zeker zo. We onderscheiden in Beethovens werken 3 periodes. Vroeger, midden en de late periode. En het is geen toeval dat de midden- en de late periode samenvallen met een grote verandering in de piano's die hij gebruikte. De late periode, kun je zeggen, is voornamelijk begonnen eigenlijk door zijn volmaakte doofheid in die tijd. De middenperiode begint op het moment dat hij zich realiseert dat hij doof wordt, doof aan het worden is. Maar dat valt er wel samen met de piano's die hij koopt. Ja.
0: Want hoe pak je dat dan aan als je eigenlijk niet zo goed weet? Misschien weet je op wat voor fortepiano die.
1: Ja, die 14 kunnen we documenteren. Weet je precies wat het is? Ze bestaan niet allemaal meer. Dus we kunnen ze niet allemaal helemaal terughalen. Maar de meeste zijn er nog wel. Of de types bestaan in ieder geval nog. De belangrijkste piano's die zijn in musea nog bewaard.
0: Betekent het dat jij je ervan bewust bent als je een werk van Beethoven ziet?
1: Oh ja. Zeker. Ja. Ja, wij hebben thuis 6 fortepiano's, 6 vleugels staan. Die de belangrijkste stijlperiodes tussen 1750 en 1870 zo'n beetje bestrijken. We kunnen ons niet qua ruimte alleen al veroorloven om al Beethovens wensen over fortepianos te voldoen. Maar je moet wel, de piano groeit, hè, niet alleen in klank, maar ook in omvang. Dus het klavier wordt groter. Dus bij Beethoven is het eigenlijk makkelijk. We onderscheiden de 5 octaafs werken, de 5,5 octaafs werken, de 6 en de 6,5 octaafs. Dat zijn die 4 soorten instrumenten die we dan eigenlijk nodig hebben.
0: Ja. Het werd niet alleen groter, breder dus ook.
1: Ja, breder, piano. Dus meer toetsen. Ja. Ja. En als je de verkeerde piano neemt voor een laat werk, dan breek je je pink.
0: Want hoe ga je, jij gaat achter een fortepiano zitten. Jij weet welk fortepiano Beethoven in die tijd had toen hij dit schreef.
1: Ja.
0: Wat zegt dat? Wat doet dat met jouw spelen?
1: Ja, dat is een belangrijke. Als ik deze sonate die net te horen was, die opus 10 nummer 1 in C klein, als ik die speel op een later instrument, dan verandert de briljantie ervan. Dat laatste deel is ongelooflijk virtuoos. Dat heet prestissimo, met andere woorden, zo snel als mogelijk.
0: Ja.
1: Natuurlijk kun je ook op moderne vleugel zo snel spelen als je wilt. Maar de vraag is of je dan nog het muzikale, de essentie van de muzikale wereld van Beethoven kunt vangen. Op een vroeger instrument waar het voor geschreven is, kan ik zo snel spelen als ik wil zonder dat er iets verloren gaat. Elke noot draagt bij aan de context. Elke noot maakt de muziek actief en spannend. Als ik een later instrument neem, zeg maar aan het eind van zijn leven, de 6,5 octaaf piano, dan wordt het al een stuk minder helder. Dan gaat het om hele andere dingen. Dan gaat het om contouren, ook om hoe de zin verloopt. Dat is natuurlijk één reden dat de muziek van heel hooglijk gearticuleerd naar lange lijnen ging aan het eind van de 19e eeuw, is dit. Niet alleen de piano groeide in klank en in lengte van de toon, dat deden alle instrumenten. Dus hoe meer je daar virtuoos op gaat spelen, hoe meer het samenklont, dat zal ik maar zeggen. En je een soort lange doorgaande klankvorm creëert. Ja. In plaats van gearticuleerde zin met muzikanten.
0: Waarmee het wel het einde van de zaal haalde.
1: Nou, dat zou je verbazen. In het concertgebouw in Amsterdam en ook in Utrecht. De vroege Beethoven piano vult de zaal zonder enig probleem. Je moet met pianoconcerten erg uitkijken. Dat is wel een probleem.
0: Wat is het verschil?
1: Nou, de vroege piano, die je dus inderdaad net hoorde, die snijdt nog, omdat die een heldere toon heeft, goed door het orkestrale klank heen. De latere piano, die begint al rijker en dikker te worden en mengt zich dus meer met het orkest. En dan wordt het moeilijker om de piano nog te horen in zo'n grote zaal.
0: Opvallend. Wat was dan wel het voordeel?
1: Het voordeel was natuurlijk dat je een rijkere romantische klank kreeg. Want dat was natuurlijk wel de klankwereld die ze toen zochten.
0: Ja.
1: Ja, dus we gaan ervan uit dat een Beethoven vijfde pianoconcert, gespeeld op een 6-octaaf piano uit die tijd, dat je daar een bepaalde omvang van orkest bij nodig hebt. En niet meer. Want dan red je het niet.
0: Goed dat je
1: terwijl, ja, dat moet je goed afregelen. Ja. De moderne vleugel kan het bijna met elk orkest opnemen. Sterker nog, in Mozart-concerten, vooral in opnames, hoor je vaak dat de piano twee keer zo luid is als het orkest. Dat is natuurlijk niet de situatie van de zaal, maar dat is wel de situatie die wij graag horen. Dat is wat de opnameleiders ook doen.
0: Ja.
1: En ze zoeken dus naar alleen maar piano te horen. Terwijl juist bij Mozart op zijn piano en ook bij vroege Beethoven op zijn piano met het orkest van die tijd, is het een echte strijd tussen de piano en het orkest.
0: Ja.
1: En dat is ongelooflijk spannend. Dat raak je kwijt. Het gemak van een breed uitgedragen pianotoon van de moderne piano, dat heb je dan niet, dat klopt. Maar je hebt een ongelooflijke intensiteit in het spelen en in de afwisseling van orkest en piano. Die spanning die kun je nooit opwekken. Daarom zijn de Mozart-pianoconcerten en ook de vroege Beethovens zulke gedragen nobele stukken geworden. Terwijl het ongelooflijk vuurwerk is. Bijna allemaal doen ze dat.
0: Laten we even naar, want we hebben het over orkestmuziek. Het is goed om ook naar orkestmuziek te luisteren. Orkest van de 18e eeuw. Visie van Frans Brugge. Kun jij met hem?
1: Ja. Dat is natuurlijk een totale top of the bill. Echt geweldig. Ja.
0: Dit is, laten we een stukje luisteren. En dat kunnen we dan later vergelijken met het Concertgebouworkest. Dit is een stukje uit de Tweede Symfonie.

0: Frans Kruger voor het orkest van de 18e eeuw. De tweede symfonie van Beethoven, het vierde deel eruit, het Allegro Molto. Ik zit hier tegenover Bart van Oort, voor het pianist. Ja, een beetje snel, vond jij?
1: Nou, ik vind het ontzettend knap en heel prachtig om te beginnen. Maar waar we het net over hadden, tijdens deze versie. Het is interessant dat onze eigen opname langer duurt.
0: Jullie eigen opname, dat klinkt een beetje vreemd. Want je hebt geen orkest.
1: Nee. Met de Van Swieten Society hebben wij een opname gemaakt van de enige bewerking van Beethoven zelf. Van een van zijn symfonieën, en dat is deze tweede. Die heeft hij bewerkt voor piano trio. Een geweldige bewerking. Beethoven schrijft ook aan zijn uitgever op dat moment. Hij zegt, de enige die echt werken van anderen kon doen, kon bewerken, is Mozart. Maar ja, die is dood. En daarom doe ik het nu van deze symfonie maar zelf.
0: Weten we waarom die dat gedaan heeft?
1: Ja, daar was een enorme vraag naar. Ik kan je wel vertellen wat er gebeurde toen die gepubliceerd werd, deze bewerking. De kranten schreven erover. Eindelijk kunnen we nu deze symfonie, dit fantastische werk, leren kennen. Want je moet je voorstellen, symfonieën werden niet in partituur gepubliceerd. Alleen maar in partijen. En die lagen bij de orkesten. En de mensen thuis konden daar niks mee. Als je in de goede kringen zat, dan kon je zo'n symfonie een keer horen bij de première. Of misschien nog 1 of 2 keer. En dan was die voorbij. En dan zou die misschien volgend jaar nog een keer terugkomen op het repertoire van dat orkest. Maar misschien ook niet, want misschien was dan de derde symfonie al gepubliceerd. Enzovoort, enzovoort. Dus die stukken vergleden in de tijd heel makkelijk.
0: Kanon zoals we dat nu kennen, dat was minder.
1: Nou, men speelde nieuwe muziek. Ja. Ja, absoluut. Er werd wel eens wat herhaald, maar toch echt niet veel. Ik denk dat tegen het eind van Beethovens leven zal deze tweede niet zo vaak meer gespeeld zijn. Misschien wel niet. Dat heb ik nooit uitgezocht eigenlijk. Maar ik denk het niet. Dus toen kwam er een kamermuziekversie van voor de talloze mensen die dat thuis wilden spelen. Maar het is wel, op dat moment was het met afstand Beethovens grootste pianowerk. En ook voor de strijkers. Het is ontzettend virtuoos, heel spectaculair. En wat het zo fantastisch maakt, is dat je een heel groot stuk in een klein ensemble gaat uitvoeren. En dan spat dat werkelijk uit elkaar. Op het podium is het zo'n sensatie om dat te doen. En voor de zaal ook, denk ik. Ik geloof zelf, overigens, dat deze bewerking Beethoven op het pad heeft gezet van zijn grote latere pianotrio's. Want hij heeft hier technieken gebruikt die hij voorheen helemaal niet gebruikte.
0: Zoals wat?
1: Nou, heel veel octavenpassages. Hij gebruikt de uiteinden van het klavier voortdurend bijvoorbeeld. Hoog en laag en vaak tegelijkertijd. Dat was totaal ongebruikelijk in die tijd. Dus de piano wordt op een hele andere manier ingezet. Veel meer, nou ja, orkestraal dus natuurlijk. En dat zie je onmiddellijk eigenlijk terug ook in zijn solowerken en in zijn andere trio's. Dat hij dat grote schrijven, heeft hij op de een of andere manier hier opgepikt. Zeg maar.
0: Want hij is wat jou betreft dus wel ingeslaagd om een symfonie in 3 instrumenten te krijgen.
1: Oh ja, daar is geen twijfel over. Wat je mist, als je dat al zou ervaren, wat je mist aan orkestklank en klankrijkdom eigenlijk en diversiteit in de middenstemmen, wordt helemaal goed gemaakt door het feit dat daar 3 instrumenten op het podium het uiterste uit hun instrument halen. Alle 3 en voortdurend allemaal tegelijkertijd. Dus er is een soort nucleaire explosie gaat er met dit stuk.
0: Ik zou denken, waar blijft dat koper dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk als je eenmaal in de uitvoering zit dat je dat niet mist. Omdat je gaat mee in het genre, je gaat mee in de wat je hoort.
0: Dus het werd destijds ook wel geloofd dat als je dus het pianotrio hoorde, dat je dan de symfonie kende.
1: Nou, in feite is dat ook zo, want alle stemmen zitten erin. Waar de kranten over schrijven is, wij kunnen nu deze symfonie echt goed leren kennen. Is A, we kunnen hem spelen en nog een keer horen en nog een keer en nog een keer. Maar we kunnen ook bestuderen hoe het daar feitelijk in elkaar zit. Hoe lopen die zinnen? Hoe zitten die harmonieën? Daar waren ze echt mee bezig in die tijd. Wat heeft Beethoven hier aan nieuwigheden geproduceerd? Ja. En dat zie je ook in het stuk.
0: Maar zeg jij, je speelt hem wel langzamer.
1: Nou ja, zo begonnen we, dat klopt ja. De reden dat ik dat zei is dat dit deel wat we net hoorden, daar zit een ontzettend snelle gerepeteerde noten in. Vooral in het openingsthema bijvoorbeeld. Dat kan de fortepiano letterlijk niet.
0: Jij kan het wel?
1: Nou, ik kan het op een andere piano, kan ik het sneller.
0: Maar de fortepiano
1: kan
0: het
1: de
0: niet.
1: Piano van die tijd, de 5-octaars Beethoven piano, die ook dezelfde als die te horen was in het eerste stuk. De sonate opus 10 nummer 1. Die heeft een maximum snelheid aan het repeteren van de noten.
0: Waar zit dat in?
1: In het feit dat het een eenvoudig mechaniek is zonder repetitiemechaniek.
0: Repetitie als in snel achter elkaar een bepaalde toon spelen.
1: Ja, ja, ja. Dat repetitiemechaniek is pas in de jaren 20 uitgevonden in Frankrijk. En dat was niet eens omdat de piano niet snel genoeg repeteerde. Dat was omdat de piano zo groeide, de hamers werden groter. En de afstand die de hamer moest afleggen naar de snaren was groter. Dat het nodig was om überhaupt nog te kunnen spelen. Dus het repetitiemechaniek is niet uitgevonden uit een soort gevoel van de piano repeteert niet snel genoeg. Maar de piano repeteert nu langzamer als eerst. Het is crisis management eigenlijk. En dat heeft bij mij het idee doen postvatten dat de orkesten die dit tempo dus wel halen, misschien wel boven het tempo zitten wat nodig is. Ja, want Beethoven is natuurlijk geen idioot. Die heeft voor de piano niet iets geschreven wat niet haalbaar is.
0: Nee.
1: Ja, dus ik denk dat het maximale tempo wat wij hebben gehaald, en dat hebben we wel gepusht natuurlijk, vermoed ik. Dat is natuurlijk ook preken voor eigen parochie, dat snap ik wel. Maar ik vermoed dat wij echt wel op het tempo zitten wat Beethoven in zijn hoofd had.
0: Ja, want je zou ook kunnen denken, nou ja, verdorie, hij kan niet harder, hij kan niet sneller. Dus we moeten dan maar offeren in de snelheid.
1: Nee, dat hij niet luider kan, dat is ook maar relatief. De fortepiano heeft één groot voordeel. Als je heel luid speelt, dan voel je dat je aan de grenzen van het instrument zit. Het is een fysieke ervaring bijna. De moderne piano kun je nooit tot aan de grens bespelen. Want hij gaat lelijk klinken voordat hij zijn grens bereikt.
0: Ah ja, maar dat is luid. Maar hè, je zou kunnen denken, de symfonie was misschien snel. En Beethoven wilde dat dan bewerken voor kamermuziekensemble. Dus dan, helaas, dat kan de fortepiano niet. Dan doen we het maar langzamer.
1: Nee, er is geen sprake van helaas in dit geval. Nee, Beethoven zou nooit een artistieke, mindere situatie accepteren. Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee,
1: ik denk dat Beethoven met deze bewerking het top van zijn artistieke kunnen bereikt.
0: We hebben hem hier, we kunnen er naar luisteren. Ik heb net gezegd dat we ook naar het Concertgebouworkest luisteren. Dat doen we dan zo wel even. Dan, dan komen we weer terug bij de symfonie. Maar de bewerking dus voor kamermuziekensemble door het Van Swieten Society, onder andere met Bart van Oort.

0: kwartetten van Suite Society met Igor Rugatse, viool Job ter Haar op cello en Bart van Oort, fortepiano. Bart van Oort zit tegenover mij. We spreken over Beethoven in het programma Leven Beethoven, waar we het nu hebben over de historische uitvoeringspraktijk. Nou ja, wie kun je dan beter hebben dan Bart van Oort? Wat we nu hebben gehoord, het is inderdaad een stuk langzamer.
1: Ja, ik geloof dat het dit tempo... Het kan wel iets sneller hoor. Maar dit tempo is op deze instrumenten... geeft de volledige briljantie en spanning van het stuk weer. Je hoeft er niet sneller mee te worden.
0: Nee.
1: Op de moderne orkestopnames hoor je dat er een soort spanning wordt opgewekt... juist door snelheid.
0: Ik die begrijp... spanning hoeft niet in snelheid te zitten.
1: Nee, dat is eigenlijk mijn argument. Ja. Ik denk dat het een... wat er gebeurd is, zeker in de tijd dat de historische orkesten Beethoven gingen opnemen. Zo begin jaren 80 begon dat. Mozart was al een poosje langer aan de gang. Haydn, Händel, noem maar op, Vivaldi, dat hadden we al gehoord. Maar zeker bij Beethoven in de vroege jaren 80 kwam er in een hele korte tijd... kwamen er 3, 4, 5 complete opnames op de markt van de symfonieën. En de een was nog sneller dan de ander... tot op het punt waarop het echt over snelheid leek te gaan. Ik denk dat het deels veroorzaakt is door het feit dat die historische instrumenten, de Joosse strijkers en ook de blazers, zoveel lichter zijn van toon. De toon is minder dik. De stok van de strijkinstrument is korter, zit minder haar op, noem maar op. Dus je hebt al minder de neiging om ongelooflijk lange noten te spelen. Simpel gezegd. En dus die muziek die tilde zich als het ware vanaf van de grond af. Juist door de doorzichtigheid en de lichtheid van de textuur die ze creëren. En dat alleen al veroorzaakt een zekere snelheid. Misschien wel ook bij gebrek aan toonrijkdom, bijna zou je kunnen zeggen. Als je gewend bent naar Karajan te luisteren of naar het Concertgebouworkest, dan... Ja, dan mis je in eerste instantie een zekere rijkdom. Daar komt voor terug natuurlijk een rijkdom aan textuur. Je hoort alle stemmen beter. Je kunt veel meer volgen. Er is meer actie en interactie in het orkest zelf. Het gaat niet meer om de prachtige melodie van Beethoven of van Schubert. Het gaat om de hele context ervan. Dat is wat de historische instrumenten zo inzichtelijk maken. En dat is ook waarom dit... trio zo ontzettend goed werkt. Want alles is er. Er ontbreekt werkelijk niets. De spanning die je krijgt door alleen al de cello en de viool tegenover elkaar te zetten. En die met z'n tweeën, de twee belangrijkste partijen, te laten spelen. Als de piano toevallig de melodie even niet heeft. Dan dat is al genoeg om het stuk te begrijpen. En verder, de piano heeft natuurlijk een heroïsche partij hier. Dus ongelooflijk spectaculair. Alleen al het handwerk te zien bij een concert is denk ik een sensatie.
0: Laten we nog even teruggaan dan naar de moderne tijd. Beloofd om het stukje uit de Tweede Symfonie van Beethoven ook nog even gespeeld te hebben door het Koninklijk Concertgebouworkest. Weer het vierde deel, nu onder leiding van Ricardo Chailly.

En dat was tot besluit hoornist Paul van Zelm en het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. U hoorde Morgendämmerung van Johannes Meinardus Koenen. En tot zover dit programma dat voor de Concertzender werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met het programma Latijns-Amerika en Curaçao. Deel 2, Concerto Indio. In de twintiger jaren van de vorige eeuw gingen de componisten in Peru terug naar hun volksmuziek. De componist Teodoro Balcarel Caballero verbond de traditionele muziek van Peru met een stijl die te vergelijken valt met Ray Vaughan Williams en Debussy. En dat is zeker te horen in zijn vioolconcert Concerto Indio. Dat werk is een bewerking van zijn suite Indigena voor viool en piano uit 1930. Het vioolstuk is geschreven in 1940. En daar kunt u nu naar luisteren met Nora Chastian viool en de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna.

Violiste Nora Shastian speelde het Concerto Indio van Theodor Balcarer Caballero. Verder dirigeerde Gabriel Castagna de Württembergische Philharmonie Reutlingen. Van Peru gaan we nu naar Mexico en het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz speelt een aantal Mexicaanse klassiekers. En ze beginnen met Sobre los Olas van Juventino Rosas. Deze Mexicaanse koning van de walsmuziek schreef deze wals in 1888.

Dat was de wals Sobre los Olas van Juventino Rosas. Enrique Batiz dirigeerde het Festivalorkest van Mexico. Ook heel erg populair is de wals uit 1890 van Felipe Villanueva, Vals Poético.

Enrique Batiz dirigeerde Vals Poético van Felipe Villanueva met het Festivalorkest van Mexico. En dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Estrelita van Manuel Ponce uit 1912. Het is een heel beroemd Mexicaans lied dat bestaat in verschillende uitvoeringen.

Dat was Estrelita van Manuel Ponce met het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz. Een van de belangrijkste Mexicaanse componisten van de vorige eeuw is ongetwijfeld Silvestre Revueltas. In 1938 schreef hij Sense Maya naar een gedicht van de Cubaan Nicolas Guillén. Daarin draait het om een ritueel waarin een slang gedood wordt. En hoe de componist dat muzikaal omzet, horen we nu met het Festivalorkest van Mexico.

Enrique Batiz dirigeerde het Festivalorkest van Mexico met Sensei Maya van Silvestre Revueltas. En dan staan dezelfde uitvoerenden nu stil bij Blas Galindo. Hij schreef in 1940 zijn meest gespeelde werk, Sones de Mariachi. De componist gebruikte in dit werk Mexicaanse volksmuziek.

Dat was tot besluit de tweede van 6 Aires Indios van Eduardo Caba. Achter het klaversymbool zat Teresa Laredo. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma dat voor de Concertzender is samengesteld door Cassandra van Acht.

Concertzender. Vandaag aandacht voor muziek uit Finland. We beginnen met de sonate voor viool en piano in C klein van Uno Klami. Hij voltooide twee delen en van het derde deel liet hij alleen een schets achter. Eero Kesti maakte een reconstructie van dat derde deel. We laten nu echter de twee door Klami voltooide delen horen. U hoort Circu Mantere viool en Esa Jleunen piano.

Een volgend werk voor viool en piano is een compositie van Heino Kastki. Hij studeerde in Duitsland, Italië en Frankrijk en keerde terug naar Finland voor zijn verdere carrière. Zijn dood werd enigszins overschaduwd door die van Jean Sibelius. Die stierf namelijk op dezelfde dag. U kunt nu luisteren naar de Fantasia Appassionata opus 9, uitgevoerd door Linda Hetlund, viool, en Elisa Järvi, piano.

In de 19e eeuw was men in Finland op zoek naar de eigen identiteit. De vader van componist Oscar Merikanto wijzigde daarom de achternaam Mattsson, die van Zweedse herkomst was, in een meer Fins klinkende achternaam. Vandaar Merikanto. Oscar studeerde in Leipzig en Berlijn en werd organist en dirigent. Als componist schreef hij een vierdelige liederencyclus met de titel Haudoilta. En dat betekent eigenlijk van de graven. Het was een tekst van Lauri Poijanpää. U hoort bariton Jorma Heininen, begeleid door Ikka Pananen op piano.

Na deze liederencyclus van Oscar Medicanto gaan we verder met componist Erkki Melartin. Hij was een tijdgenoot van Jean Sibelius, maar kwam echter nooit uit diens schaduw. Hij is vooral bekend geworden door zijn symfonische werken. Zijn opera Aino en de balletmuziek voor Doorn Roosje, waaruit de mars in Finland veel wordt gebruikt als bruiloftsmars. Hij schreef ook veel muziek voor piano, waaronder de cyclus Noli mi tangere, die bestaat uit 5 stemmingsbeelden. U hoort het werk uitgevoerd door pianiste Maria Letberg.

Nolimi Tangere, op. 87 van Erkki Milartin, uitgevoerd door Maria Letberg piano. Tot slot van deze uitzending nog een compositie van Uno Klami. U hoort zijn hommage aan Händel, op. 2, in een uitvoering door Izumi Tateno piano en Ostrobotnisch Kamerorkest onder leiding van Juha Kangas.

0: Van Richard Strauss hoorde u Deutsche Motette opus 62, Traumlicht opus 123 nummer 2 en Zwei Gesänge opus 34. Het radiokoor Letland en Accentus onder leiding van Lawrence Aquilby.
1: En dit was nieuw verschenen voor de concertzender samengesteld door Egbert Randewijk.
2: Mariama, elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur. Een uur lang Afrikaanse muziek. Met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet. Mariama.

Welkom op de Concertzender. We beginnen het komende uur met een nieuwe serie, De Echte Chopin. In de serie reizen we door het oeuvre van Frédéric Chopin, maar dan wel in uitvoering op historische fortepiano's. Want vanaf 2005 is het Paul Chopin Instituut begonnen om het hele oeuvre van de componist op te nemen. En het instituut gaf dit alles de titel The Real Chopin. Het instituut heeft 3 historische fortepiano's voor dit werk gebruikt. De Erard uit 1849 en een Pleyel uit 1848. En vanaf 2010 werd er ook nog een Erard uit 1838 gebruikt. De meeste pianisten die u in deze serie kunt beluisteren zijn prijswinnaars van het beroemde pianoconcours in Warschau. Wel nu, laten we snel beginnen met een reis door de mazurka's van Frédéric Chopin. Deze mazurka's heeft hij op papier gezet tussen 1833 en 1849. Kleurrijke werken van lyrisch naar dramatisch. De Chinese pianist Fu Zong zit achter de Erard fortepiano uit 1849 en hij begint met 2 mazurka's uit opus 17.

Fuzong speelde de tweede en derde mazurka op. 17 van Chopin op een Erard fortepiano uit 1849. We vervolgen met de derde en vierde mazurka van Chopin, opus 24.

U hoorde de derde en vierde mazurka, opus 24, gecomponeerd rond 1835 door Frédéric Chopin. Het zijn recente opnamen in het kader van het Poolse Real Chopin project.

Futsong speelde de tweede mazurka opus 63 en daarna de vierde mazurka opus 68 van Frédéric Chopin. En hij speelde dat als onderdeel van het grote Real Chopin project van het Poolse Chopin Instituut, dat het op zich heeft genomen om het hele oeuvre van Frédéric Chopin uit te geven. En dat zijn 21 cd's. En het werk wordt allemaal gespeeld op historische fortepiano's die als het ware door Frédéric Chopin zelf bespeeld hadden kunnen worden. We hebben tot nu toe geluisterd naar een Erard uit 1849. En we gaan nu luisteren naar een Pleyel fortepiano uit 1848. En Futsong maakt plaats voor de Hongkongse La King Colleen Lee, ook een gelauwerde pianiste. Zij speelt nu de vierde mazurka opus 33.

Ja, ik kom nog even terug bij u luisteraars, want ik maakte een vergissing. Misschien hebt u het wel gehoord, maar u luistert nog steeds naar de Erard Fortepiano die bespeeld wordt door Fuzong. En we laten nog even op dit instrument 4 mazurka's horen. U hoorde er net al 1 en dan komen er nog 4 achter elkaar. En daarna gaan we door met de Pleyel Fortepiano. Maar u gaat nog luisteren naar 3 mazurka's opus 50. En die zijn gecomponeerd rond 1841. En daarvoor nog een tweede mazurka opus 30.

Vier mazurka's, opus 33 uit 1837-1838 van Chopin, hoorde u met pianiste Carling Colin Lee op een Pleyel fortepiano uit 1848. Opname uit de serie van 21 cd's met het hele oeuvre van Frédéric Chopin, geproduceerd door het Poolse Chopin Instituut, The Real Chopin. Tot slot nu. Het vierde scherzo opus 54 van de componist, dit keer uitgevoerd door Dina Joffe, eveneens op de Pleyel uit 1848. Ik neem vast afscheid. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

Dit is de Concertzender met De Wandeling. Straks muziek van Cherubini en Franz Xaver Mozart. Maar we beginnen met het strijkkwintet in A-klein opus 20 van Emmanuel Alois Förster. Er zijn 4 delen, Allegro Vivace, Andante, Menuetto en Allegro Non Troppo. Luistert u naar het ensemble Les Adieux.

Het ensemble Les Adieux speelde het strijkquintet in A-klein opus 20 van Emmanuel Alois Förster. En nu de liederen opus 21 van Franz Xaver Mozart. Seufzer, die Entzückung an Sie, an die Bäche en Le Baiser, op gedichten van Rousseau. Hier is sopraan Barbara Bonney met aan de piano Malcolm Martineau.

U hoorde Barbara Bunny. Zij zong met begeleiding van Malcolm Martineau de liederen opus 21 van Franz Xaver Mozart. En nu dan de Sinfonia nummer 6 in S-klein van Luigi Cherubini. Uitgevoerd door de clavecineste Laura Alvini. Er zijn twee delen, Allegro Spirituoso en Andantino con moto in rondovorm.

Dames en heren, welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. Het komende uur kunt u luisteren naar muziek van Johannes Brahms. De piano staat centraal, hoewel er van de pianoconcerten van de grote meester vaak wordt gezegd dat het symfonieën met een uitgebreide pianopartij zijn. Bovendien is het op zijn zachtst gezegd verwonderlijk dat Brahms, die zelf een uitstekende pianist was, zo weinig pianoconcerten heeft geschreven. Maar hij was kritisch en vooral op zichzelf. Zijn tweede en laatste pianoconcert droeg hij op aan zijn eigen leraar en zeer goede vriend Eduard Marxens, die in 1881 al 75 jaar oud was. Brahms zelf was in de jaren bijna 50 en toch wel al de gearriveerde, beroemde componist. Maar nog steeds vol van originaliteit en met een breed bereik in zijn expressiemiddelen. Het meest opvallende originele aspect van het tweede pianoconcert is de toevoeging van een extra deel tussen de gebruikelijke drie. Al was het een scherzo in een symfonie en dan ook nog in mineur. Hoewel Brahms zelf weinig uitspraken over zijn artistieke keuzes deed. Sterker, hij deed commentaar van de deskundigen vaak teniet met flauwe grappen. Toch kunnen we gevoeglijk aannemen dat het korte derde deel ter compensatie van het grootste en mislepende openingsdeel is. Wat meer tegenwicht is hier geboden dan een eenvoudige finale. Luistert u naar het tweede pianoconcert van Brahms door Maurizio Pollini uitgevoerd met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado.

Het tweede pianoconcert van Johannes Brahms, gespeeld door Maurizio Pollini was dit. En Pollini werd begeleid door de Berliner Philharmoniker onder leiding van dirigent Claudio Abbado. Ter afsluiting nu van deze aflevering van Radio Romantica kunt u luisteren naar twee intermezzi uit het opus 117 van Johannes Brahms. Slaapliedjes voor pijnlijke gedachten noemde Brahms deze laatste vingeroefeningen van een oude, enigszins verbitterde componist. Luistert u naar de Russische pianiste Lilia Silberstein.

Welkom, beste luisteraar. Tijdens deze wandeling verdiepen wij ons in de werken en het leven van violist, componist en dirigent Eugène Ysaÿe. Ysaÿe staat voornamelijk te boek als een groot violist, maar heeft in zijn tijd ook een aanzienlijk repertoire van composities geschreven. Toch begon zijn carrière niet zonder slag of stoot. Hij werd namelijk van het Koninklijk Conservatorium Luik gestuurd wegens wangedrag, maar kwam door zijn talent en door goede connecties uiteindelijk toch aan de top van de vioolwereld terecht. We horen nu eerst een van zijn vroege composities, Légende Norvégienne, waarvan de partituur verloren was gewaand en pas in 2014 teruggevonden werd. Dit is een uitvoering van Mark Dushkov en Georgi Dubko. Het stuk wordt gevolgd door zijn Petite Fantaisie Romantique, uitgevoerd door Philippe Graffin en Claire Désert.

hoorde zojuist de Legende Norvegienne van Eugène Ysaÿe, uitgevoerd door Mark Dushkov en Georgi Dubko. Gevolgd door Ysaÿe's Petite Fantaisie Romantique met Philippe Graffin op viool en Claire Désert achter de piano. Al snel snelde Ysaÿe's reputatie hem vooruit. In 1881 nam Anton Rubinstein hem onder zijn vleugels en zo raakte hij geïntroduceerd tot vele grote componisten van de tijd, onder wie Camille Saint-Saëns en César Franck, die ook composities aan hem opdroegen. Het leeuwendeel van Ysaÿe's tijd werd in beslag genomen door optreden, maar hij componeerde gestadig door. Horen we nu zijn andante voor twee violen, twee altviolen en cello in B-klein, uitgevoerd door het Cryptos Quartet.

Dat was Eugène Isaïs Andante voor twee violen, twee altviolen en cello. Uitgevoerd door het Kryptos Quartet. Aangezien we ons nu in hartje winter bevinden, kan Isaïs Chant d'hiver niet in deze aflevering ontbreken. Hier hoort u een uitvoering van Gerald Rubinstein op viool met het Nationaal Orkest van België onder leiding van Mandy Rodan. Na dit wintergezang volgt Isaïs Rêve d'enfant, opus 14, met Augustin Dumay op viool en Jonathan Fournel op piano.

Een kinderdroom, een rêve d'enfant, voorafgegaan door een chant d'hiver. Beide composities van Eugène Isaïe. Besluiten we deze wandeling met een gedeelte van zijn poème Nocturne, opus 29, uitgevoerd door Gérard Jarry op viool, Frédéric Lodion op cello en Georges Pludermacher op piano. Als u de volledige speellijst nog eens rustig wilt nalezen, kunt u terecht op onze website concertzender.nl. Samensteller van deze wandeling was Nina den Hollander.

Welkom bij de Concertzender met het komende uur het programma Latijns-Amerika en Curaçao. Vanavond staan drie Latijns-Amerikaanse balletten op het programma. Eduardo Mata dirigeert het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela. Als eerste ballet luisteren naar Uirapuru van de Braziliaan Heitor Villa-Lobos uit 1917. Uirapuru heeft ook nog een W-nummer, en in dit geval 133. Het is een soort opusnummer wat ooit een meneer David Appleby heeft gemaakt als een catalogus. De componist neemt ons mee naar het regenwoud van Brazilië, een regenwoud vol vogels. Een hoofdrol in dit ballet is weggelegd voor de beroemdste vogel van Brazilië, de Uirapuru. De Uirapuru is een mythologisch figuur, een betoverde vogel. De Braziliaanse indianen beschouwden hem als de koning van de liefde. In Brazilië vindt men ook dat als je de vogel hoort zingen, je geluk kunt verwachten. Genoeg inspiratie dus voor een ballet.

Het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela, onder leiding van Eduardo Malta, speelde het ballet Uy Parú van Héctor Villa-Lobos. Van Brazilië gaan dezelfde uitvoerende over naar Mexico. Daar schreef Carlos Cavés tussen 1926 en 1932 het ballet Paardenkracht, of in het Spaans Caballos de Vapor. En u hoort zo de suite uit dit ballet. In dit werk draait het om machines en die staan voor de kapitalistische Verenigde Staten tegenover het tropische landschap van Mexico. Op 31 maart 1932 ging dit werk in première in het Metropolitan Opera House van Philadelphia, met toen als dirigent Leopold Stokowski en voor de futuristische decors tekende de beroemde Mexicaanse schilder Diego Rivera. U weet wel, de echtgenoot van de bekende Frida Kahlo. Muzikaal is dit ballet te plaatsen in de buurt van Edgar Varese en George Antheil. Luistert u nu naar Paardenkracht.

Dat was de suite de Caballos de Vapor, paardenkracht, uit het gelijknamig ballet van Carlos Chavez. Eduardo Mata dirigeerde het Simón Bolívar Symfonieorkest. En dan nu over naar Argentinië. Voor het Amerikaans ballet Carven schreef de Argentijn Alberto Ginastera het ballet Estancia in 1941. In dit kleurrijk ballet neemt de componist ons mee naar de Argentijnse Pampa. In 1943 schreef hij 4 danza's uit dit ballet, waarvan wij er 3 nu horen.

Het Tölzer Knabenkoor met solisten en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil in motetten van Joseph Haydn. Deze zwerven door de klassieke periode werd samengesteld door Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. Een ogenblik geduld, alstublieft. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. Please stand by.

Dat was een aria van Ricardo Broschi. Het afgelopen half uur hoorde u Veronica Cangemi sopraan en het ensemble Una Stella. Met aria's van Porpora, Vivaldi en Broschi. En meer gegevens staan natuurlijk op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concert sender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming, but in the meantime you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifemo van Niccolò Porpora.